0: geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
11: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
10: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
12: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
10: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
3: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
4: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
2: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte van

0: vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
3: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
2: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran.

0: Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
1: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
0: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een

0: Een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. New truck, big lift.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europees

0: Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Bookbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Bookbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

it's like when you're holding.

We've got bodies to share electricity. Don't need.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ja, het is bijna tijd voor natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS hier op Studio Alphen.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
3: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
2: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu,
4: natafelen.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
4: Studio Alphen.

0: Wij zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de Kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Natafelen.

0: My Number.
1: En niet van Vols, wat eigenlijk de bedoeling was, maar van Tegan en Sarah. Dat is raar, die staat gewoon helemaal verkeerd hier in het systeem. Maar desalniettemin, hele goede avond en leuk dat je luistert naar Natafelen op deze donderdagavond, 30 juli. 30 juli alweer, 2026. Mijn naam is Joris en ik ben uw gastheer voor vanavond. Normaal gesproken maak ik dit programma met Kevin, maar Kevin is afwezig. Die is lekker op vakantie. Waar die precies uithangt, weet ik eigenlijk niet. En ik kan je vertellen, misschien dat hij na die vakantie... dat je het ook nog vaak met mij moet doen eigenlijk. Dat is een beetje wat het nu is de laatste tijd, of de komende tijd. Maar het maakt niet uit, want we gaan er iets leuks van maken. Straks krijg je van mij een heel erg fout bakje koffie. Krijg je nog wat cultuur, muziek. Ja, de pret kan eigenlijk niet op vanavond. Dus we maken er gewoon een dol, dwaze, gezellige, wilde, hele leuke en gezellige wilde... Avond van met Hol.

0: zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Van 7 tot 9 schuiven Kevin en Joris ongevraagd bij je aan.

0: Oh yeah. Het is de Bowser. Met Magnetic. Ja, heerlijk hitje nu van die je veel hoort in elk geval. En ik vind hem dansbaar. Hij is abstract. Het is, wat is het? Hij zal niet snel op één komen, denk ik, in heel veel lijstjes van mensen. Maar het is ook zeker geen verkeerd plaatje. En ik vind het in elk geval wel echt onwijs genieten. Ja, want die spannende drums gaan om tussendoor. Goedenavond, leuk dat je luistert naar Natafelen. Mijn naam is Joris, ik ben vandaag helemaal alleen. Ik ben de komende tijd helemaal alleen. Kevin is er niet, die is lekker op vakantie. En dat vertelde ik net ook al natuurlijk. Maar er is nieuws, ik heb namelijk een spraakbericht van Kevin gekregen. Want ik voel me eigenlijk af van, ja, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen op vakantie? Wil je niet eventjes een klein spraakberichtje opnemen voor het programma? Gewoon is wel zo leuk en zo interactief. Dus ik kreeg een spraakbericht van hem, moet je even luisteren, hier komt hij.
1: Met mijn buurvrouw loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als het mooi weer is, gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zakje chips erbij, wijntje erbij, lekker.
0: Ja, goed. Zijn stem is best wel een beetje veranderd, moet ik zeggen. Maar ik heb hem ook al even niet gezien. En dan kan er een hoop gebeuren natuurlijk. Die jongen wordt ook ouder. Hij was laatst zelfs jarig. Dus soms heb je dat. Goed, nou, het is ongeveer pak een beet 7:15. Tot 9:00 ga ik hier gewoon door op Studio Alphen. En het wordt zo tijd voor even een plaatje te draaien die misschien iets minder bekend is. Nou ja, of minder bekend, die gewoon vrij nieuw is. En die je misschien nog niet gehoord hebt, namelijk de Natafelen goedgekeurd. Maar eerst gaan we even in de Natafelen sfeer komen, oké?

0: Ja, de nieuwste van Kasabian, Superpowers. En wat een heerlijke, heerlijke ijskoude plaat, zeg. Maar ook weer op een goede manier. Ik krijg er wel een beetje warm van, namelijk. En over warmte gesproken, ik hoor daar ginds iets. Wacht, hoor je dat ook? Het wordt ook steeds harder. Wat hoor ik daar nou aankomen? Wat een herrie, joh, dit.
1: Koffie aan de
0: hand. Oh ja, tuurlijk.
2: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Het is tijd om het apparaat even aan te slingeren.
3: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
0: Ja, het is tijd voor Koffie Verkeerd. Zo ongeveer om precies eigenlijk om 7:50. En dat betekent, je bent aan het natafelen. Je zit lekker achterover. En misschien komt die graap toch wel eventjes na dat je gegeten hebt. En dat je maag helemaal vol zit. Ik weet het, ik weet er alles van eigenlijk, die after dinner dip. Ik ben er heel erg goed in. Maar daar hebben wij altijd een oplossing voor bij natafelen. En dat is even een koffie verkeerd. Een fout bakje koffie met daarin melk, suiker, slagroom, doe erin wat je wil. Eigenlijk van die karamelsiroop heb je ook nog. En de rest mag ik helaas niet hardop benoemen. Maar je kan het zelf misschien ook wel invullen. Een fout bakje koffie. En bij een fout bakje koffie hoort een fout plaatje. En oké, dit moet ik even inleiden. We hebben namelijk vandaag toch iets interessants. Er zit namelijk een verband met een oude koffieverkeer die we hebben gehad. We hebben namelijk een tijdje geleden hadden we deze. Jesse Hoeré. Even het refrein. Lekker genieten. Ja, precies. Ja, waanzinnig. Echt waanzinnige plaat. Waanzinnige artiest sowieso. Hij timmert hard aan de weg. Dat nummer heeft hij 4 jaar geleden of zo uitgebracht. En daar gaat hij nu mee viraal op social media. Maar het leuke is, hij heeft ook een zusje, Claudia. En Claudia, die is ook muziek gaan maken. En die gaat ook nu viraal met een plaatje. Nou ja, goed. Als je Jesse Hoeré een beetje kent, dan weet je al wat je ongeveer kan verwachten. Want ik kan niet ontkennen dat ze hetzelfde genre min of meer hanteren. Maar dit is gewoon een parel van een plaatje, laat ik het zo zeggen. En ze houden allebei van het leven vieren, om het maar zo te zeggen. Jesse Hoeré houdt van lekker genieten. En Claudia Hoeré, die houdt gewoon eigenlijk heel erg van plezier maken.
4: Koffie verkeerd.
0: Wat een plezier. Ja.

Topic en Becky G met Sorry Papi. Op zijn Spaanstalig gezegd in elk geval. Heupjes los. Je weet wel, je kent het wel. God, ik word echt oud om dit soort dingen te verkondigen. Maar goed, dat maakt niet uit, want hier ben ik niet te oud voor. Het is 7:58 en dat betekent ik ga eventjes wat nieuws hier van Studio Alphen behandelen. Want het is belangrijk dat je ook je weg weet te vinden naar de prachtige site die we hebben van Studio Alphen. En als je daarheen gaat, dan kan je nu zien dat de nieuwe rijbaan bij de Steektebrug steeds meer vorm krijgt. De werkzaamheden zijn in volle gang en de rijbaan krijgt steeds meer vorm. Er wordt hard gewerkt aan de verdeling en constructie van het nieuwe brugdek. Er staan heel veel grote kranen, heimachines en graafhaals. Er staan echt een paar werkelijk prachtige foto's op de website. Voor als je niet weet, begin deze maand vonden werkzaamheden bij deze brug verzakkingen plaats. Daardoor is er wat vertraging opgelopen, maar dat gaat nu in elk geval de goede kant op. Deze brug werd in 1956 geopend en in 2028 moeten de werkzaamheden klaar zijn. Dat duurt dus nog wel eventjes. Als je van constructies houdt, kan je daar in elk geval gaan kijken. Als je van jagen houdt, jagen grijpen. Het klinkt allemaal een beetje ouderwets en raar. Zo kan je het ook interpreteren. Want hier in Aarlanderveen was een dorpsfeest. Het jaarlijkse dorpsfeest. En dat is altijd met een traditionele afsluiting. Dan gaan een soort levende stoelendans. Vrouwen gaan in het midden staan en mannen lopen eromheen. En zodra de muziek stopt, moet de man zo snel mogelijk een vrouw grijpen. Dan denk je van, wat is dat? Nou, dat is onwijs leuk eigenlijk. En op Studio Alphen hebben we een prachtige reportage gemaakt met Studio Alphen. Die kan je op de website studioalphen.nl kijken. En dan zie je dat dit eigenlijk heel gemoedelijk, leuk en gezellig is. Het dorpsfeest in Aarlanderveen misschien ook wel een aanrader is. Of je er nou wel of niet vandaan komt. Het kan hartstikke leuk zijn in elk geval. En dan gaan we nog eventjes naar Benthuizen. Ik dacht eerst dat het gaat over kroketten. Nee, na de opening van de eerste officiële kroketbaan van Nederland houdt de organisatie de vaart erin. Van dinsdag 7 tot en met zondag 20 september 2026 vindt op golfbaan Bentwoud in Benthuizen het eerste open Nederlands kampioenschap NK kroket plaats. Of kroket. Kroket. Spelers uit heel Nederland kunnen dan een poging wagen om de eerste nationale titel te bemachtigen. Er is bewust gekozen voor een flexibele toernooienopzet met wedstrijden einde van de middag en in het weekend. Op werkdagen beginnen de wedstrijden vanaf 4 uur. En er worden maximaal 3 partijen per avond gespeeld tot aan de avondschemering. En het weekend van 12 en 13 september wordt er gespeeld tussen 9 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Afhankelijk van het aantal deelnemers. En dan wil je weten wat je kan winnen. Nou ja, in elk geval sowieso de titel. Maar om deel te nemen, bescheiden €12,50. Nou, dat moet toch wel te overzien zijn eigenlijk. Professioneel speelmateriaal is ook inbegrepen. En dat wordt beschikbaar gesteld door golfbaan Bentwoud in Benthuizen. En je kan je inschrijven tot en met vrijdag 28 september. Nou, of ik het ga doen, weet ik niet. Want ik heb er eigenlijk niet zo heel erg veel verstand van. Maar op zich, ja, weet je, ik heb echt geen idee. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Kroket. Nou ja, ik moet zeggen, ik vind een kroket in elk geval, ja, toch best wel lekker. We gaan even lekker luisteren naar een jonge Amerikaanse band die een hele vintage sound hebben eigenlijk. Het is Greta Van Vliet.

Ja, de jeugd vertegenwoordigt met de formule. Het is een bijzonder plaatje, maar ik vind hem zelf heel erg lekker. En als je dat niet vindt, ja, dat is dan jammer. Maar goed, dan kan je op zich gewoon ook een plaatje aanvragen die jij wel tof vindt. Ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje stil. Dus voordat ik verder ga met mijn verhaal, even iets aanzetten. Een klein beetje, geluid of zoiets. Is dit misschien even gezellig om aan te zetten? Ja, precies. Ja, dus nee, leuk. Als je na tafel leuk vindt en je wil een plaatje aanvragen, dan kan je bellen naar 0172-515153. En misschien draait jouw plaatje wel. God, dat is even leuk zeg. En dan kunnen we allerlei leuke muziek draaien waar jij fan van bent. Ja, in plaats van dat ik het allemaal moet uitzoeken. Nou, dat is eigenlijk het ding. En dit is wel zo'n plaatje van een band. Het is gewoon een hele bekende band. Misschien wel de grootste, meest beluisterde band van heel de wereld ongeveer. En dus zit Tim er al heel erg lang aan de weg. Die heeft plaatjes uit 2011 en het was een gigahit. Ik vond hem wel leuk. Het doet mij denken aan een tijd in mijn jeugd dat ik vrij zorgeloos was. En dit ook leuk vond. Het heet Every Teardrop is a Waterfall met Coldplay.

Coldplay. En Every Teardrop is a Waterfall uit 2011. Dat was even lekker zeg. Dat was even heerlijk. Ik merk, die koffie bij mij begint wel te werken. Ik zit er wel lekker in. Goedenavond, leuk dat je luistert naar Na Tafel in Studio Alphen. Mijn naam is Joris en tot 9 uur schuif ik ongevraagd bij je aan. Vaar ik mee op het ritme van je avond. Dat zijn die slagzinnen die we al 3 jaar ongeveer gebruiken bij natafelen. En ik zeg we, want normaal gesproken maak ik dit programma met Kevin Valk. Die ook Kevin's platenkamer hier maakt op Studio Alphen. Maar Kevin is afwezig, die is lekker op vakantie. Eerder deze uitzending liet ik al een spraakbericht van hem horen. En misschien heb ik straks nog wel een boodschap van hem. Dat weet ik nog niet. Moet ik even vragen. Nou ja, ik heb het al gevraagd, maar even antwoord krijgen. Je snapt wat ik bedoel. Maar goed, wij gaan gewoon lekker door tot 9 uur. En heerlijke avond. Heerlijke week heb ik sowieso. Het is lekker weer. Ik mag niet klagen. Beetje werk hier en daar. Het is eigenlijk rustig. Ik heb eigenlijk niet eens zo heel erg veel te vertellen. Behalve dan dat ik aan het werk was maandag en dat er een hele grote stroomstoring was. En dat je dan soms een paar uurtjes helemaal niks aan het doen bent. En dat je dan in het donker in één keer toch gaat proberen klusjes te voltooien. En dat is allemaal niet best. Dat mag niet echt van een leien dakje. En dan denk je echt van, oké, gaan we naar huis, gaan we naar huis. Wordt deze werkdag afgeblazen en dat is dan toch een kleine hoop. En ik bedoel, kijk, ik hou van mijn werk. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen soms heb je van die dagen dat je denkt van, als we een keertje eerder naar huis mogen omdat er een hele grote stroomstoring is. Misschien, ja, dat is toch ook wel een keertje lekker, joh. Waarom niet? Het was lekker weer. Lekker in de zon zitten, dat soort dingen. En het moment dat we echt op het punt stonden om het af te blazen eigenlijk. En om te zeggen van, oké, dit was het. We stoppen ermee. Toen deed de stroom het weer, dus toen mochten we aan de bak. Dat is toch een beetje zonde van je tijd. Maar goed, weet je, die dingen overkomen je in elk geval. Iedereen maakt wel zoiets mee, denk ik, of niet. Ik in elk geval best vaak voor mijn gevoel. Overal waar ik werk of gewerkt heb, zie ik nog wel eens dit soort situaties voorbij komen. Dat er in één keer door bepaalde omstandigheden het allemaal niet doorgaat. Ja, ik vind het een heel goed verhaal, weet je wat? Ik heb gewoon zin in muziek. En dit is een plaatje. Uit 1981. En het is best wel een spannend plaatje eigenlijk. Van een zangeres. Die echt wel een grote naam heeft. Haar naam is ook een klein beetje onstuimig. Een beetje wild misschien. En het gaat over een land. In principe als je die synthesizer hoort, kan ik alleen maar zeggen van hoeveel erg jaren 80 wil je het hebben. Dit is misschien wel het hoogtepunt, het toppunt. Je hoort al die synthesizers, de drums. Die zijn ook elektronisch. Het was echt het begin van een nieuw muziektijdperk. En daar stond in 1981 Kim Wilde en ze zong over Cambodia.

Wat een toestand, hè? Kende je deze al? Heartbroken in This Repair van Dan Auerbach. In elk geval. En misschien denk je van, oké, die naam zegt me niet zoveel. Nou ja, goed. De sound is op zich wel vergelijkbaar met de Black Keys. En dat is geen toeval, want Dan Auerbach is een van de twee leden van de Black Keys. En hij produceerde onder andere ook platen voor Amy. Nee, niet voor Amy Winehouse, voor Lana Del Rey onder andere. Ja, het is gewoon best wel een grote meneer eigenlijk. Maar ook solo maakt hij middels muziek. En ik moet zeggen, je hoort, hij heeft wel een bepaalde sound. Daar ontkom je niet aan in elk geval. Maar goed, leuk dat je nog steeds luistert naar Natafelen. Het is ondertussen bijna 8:05. Zometeen krijg je eventjes wat nieuws van de NOS. Dan krijg je op een gegeven moment ergens in over 8 rond. Pak een beetje 8:15. Voor mij de cultuuragenda. Dan gaan we eventjes kijken wat er allemaal te beleven is hier in Alphen. En omstreken natuurlijk, komend weekend. En later in 2:00 gaan we nog eventjes wat aandacht besteden aan een nieuw uitgekomen album. Want soms vinden we dat ook gewoon leuk. Nieuwe muziek. En er is een nieuw album uitgekomen van echt een gerenommeerde band. Waar ik best wel fan van ben eigenlijk. En heel erg benieuwd wat jij ervan vindt in elk geval. Daar gaan we straks eventjes gezamenlijk naar kijken. Maar eerst gaan we er gewoon eventjes uit met een echt toch wel een klassieker. Een artiest die vrij jong overleden is. Dan kunnen er al best wel heel veel zijn eigenlijk. Maar dit is toch wel een legendarische. We gaan eruit met Amy Huiswijn. Oh.

zit je gezellig te eten. Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...

0: Vincent.
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ja, het is bijna 8 uur. Zometeen uur 2 van natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
5: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
4: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu,
6: natafelen.
7: Wij zijn erbij, net als jij.
6: Studio Alphen.
8: Witte wijn. Zeer belangrijk, goede scheut, dat is lekker.
2: De beste muziek voor tijdens het natafelen.

0: Ja, het is Alice DJ. Better Off Alone. En heel erg leuk dat je luistert naar Natafelen. Het is ondertussen 7:55. We zijn in het tweede uur aangekomen. En tot 9:00 gaan we gewoon ongevraagd bij je aanschuiven. Je weet wel, de trein dendert door in elk geval. Ik dendert door. Ik ben Mr. Trein bijna. Maar hey, we maken er een leuke avond van. Mijn naam is Joris. Ik ben je gastheer vanavond. Kevin is er helaas niet bij. Maar dat mag de pret niet drukken. Zometeen krijgen we van mij de cultuuragenda. En dat belooft weer echt een hele wilde te worden. En later gaan we nog eventjes kijken naar wat nieuwe muziek. En ja, ik heb er gewoon heel erg veel zin in eigenlijk. En ik heb overigens even snel, ik heb een spraakbericht gekregen van Kevin. Eentje van wat hij nou aan het doen is, want hij is dus op vakantie. Nou, hij is dus in Tenerife, luister maar.
1: Hallo, dit is Tenerife bij nacht.
2: We zijn net terug van restaurant De Hollander.
1: Daar hebben we lekker kipse thee gegeten met frietjes en salade. Heerlijk, net alsof we thuis zijn.
0: Ja, mooi. Hij is dus lekker aan het eten. Normaal eet die jongen niet eens kip, dat vind ik bijzonder. Maar dat maakt niet uit. Tot 9:00 gaan we gewoon lekker door. Schrijven we ongevraagd bij je aan. En eerst gaan we luisteren naar Drake. En in 2018 was dit een gigahit. Dus als je van hip-hop houdt, maak je borst nat. God's plan.

0: Als ik een bril op had gehad, dan waren de glazen beslagen geweest.
1: Hé, hey, je luistert naar Natafel.
2: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down.

0: Nicki Minaj, Starships, 2012. Jeetje, dit is nostalgie voor mij zeg. Ik heb ooit nog een soort semi-virale YouTube-video gehad met dit nummer. Maar gelukkig, als je gaat zoeken, die is echt niet meer te vinden. Godzijdank, want daar was heel mijn toekomst eigenlijk vervlogen. Ook al, misschien ben ik daar nu ook keihard mee bezig. Maakt niet uit, we gaan door naar
1: de cultuuragenda.
0: Ja. Ja, normaal gesproken gaan Kevin en ik altijd hard schreeuwen op dit punt. Maar in mijn eentje vind ik dat toch even anders. Dus ik doe het lekker rustig op mijn manier. Ja, de cultuuragenda. Wat is er te doen in dit weekend? Of dit weekend in Alphen en omstreken. Denk aan een leuke cursus, een excursie. Een workshop. Het is allemaal een beetje hetzelfde op zekere hoogte. Nee, ja, een tentoonstelling kan ook. Een concertje, een theatervoorstelling. Er is van alles te doen altijd in Alphen en omstreken. En daarvoor zijn we hier aanbeland bij de cultuuragenda. En ik kan je vertellen, het wordt een drukke zaterdag. Want aanstaande zaterdag 1 augustus heb je bij de Energie Boeddha aan de Preludeweg 570... heb je Vreemde Vogels schilderen. Dat is van 2:30 smiddags tot 4:30 smiddags. Even iets zachter. Ja, oké. Laat je fantasie vliegen en schilder een eigen gekke vogel. Werk intuïtief buiten de lijntjes en volledig op gevoel. Ontspan, speel en ontdek wat schilderen met je doet. En verbind met jezelf en wat anderen in een warme, veilige sfeer. Het is een soort creatieve workshop. Vreemde vogels, intuïtief schilderen voor een soepele, schamele €22. Kan je deelnemen aan die cursus en dan leer je een wel of niet bestaande vogel schilderen. Ik snap het niet precies. Maar juist daarom vind ik het eigenlijk wel geinig. Omdat het niet helemaal in hapklare blokjes hier voor je ligt. Maar je kan natuurlijk het zaterdag ook even een hele andere boeg gooien. Ja, namelijk van 8:00 ochtends tot en net 11:45 s'avonds, s'nachts. Ja, in principe tot in de late uurtjes bijna. De Trekkertrek familiedag in Koudekerk. Op het veld achter het industrieterrein J.G. van der Stoopweg in Koudekerk. Het is een dag vol plezier waar jong en oud zich geen moment zullen vervelen. Het terrein bruist van activiteiten van vroeg in de ochtend tot diep in de nacht. Het middelpunt van de dag zijn natuurlijk de Trekkertrek en de NTTO-wedstrijden, waarbij 160 deelnemers in verschillende gewichtsklassen strijden om de eer. Met hun trekkers belast met een sleepwagen proberen ze deze zo ver mogelijk te trekken tot een afstand van maximaal 100 meter. De winnaar gaat naar huis met een beker en de glorie van de overwinning. En het is een onwijs groot evenement. Heel populair in de omgeving hier. Dus eigenlijk wil je dat niet missen aanstaande zaterdag. De Trekkertrek. Ik ga er wel heen. Leuk nog even te benoemen. Voor kinderen, dat is dan denk ik tot je 18e zou ik zeggen. €8 in de voorverkoop tot en met 29 juli. Dus dan ben je wel te laat. Dus moet je even kijken of je aan de deur nog kaartjes kan kopen. Overigens was het voor volwassenen €23,50. En wellicht aan de deur ietsjes duurder. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat mag de pret niet drukken. Want de Trekkertrek die wil je gewoon eigenlijk niet missen. We gaan even dansen. Het is een man die heel jong al doorbrak. Maar dit was echt zijn grote succes. In de mainstream. Herken je het al? Het is Stevie Wonder. En het is Superstition. Even dansen.

0: Stevie Wonder, Superstition. In principe was dit zijn eerste hit waarmee hij echt doorbrak bij het grote publiek. Maar daarvoor was het al best wel een bekende naam. Hij speelde onder andere in het voorprogramma van de Rolling Stones. En ja, daarmee kreeg hij al een best wel een groot publiek eigenlijk. En dat deed hij allemaal op zeer, zeer jonge leeftijd. Het was ook eigenlijk een soort kindster. Deze man is eigenlijk al heel zijn leven, staat hij volledig in spotlights. En het is gewoon een multitalent. Nou goed, dat is eigenlijk wat ik een klein beetje wilde zeggen over Stevie Wonder. En als je dit soort dingen leuk vindt, moet je gewoon eventjes luisteren naar Na Tafel elke week van 7 tot 9. Elke donderdagavond, want ik heb graag dit soort feitjes voor je. En dat valt te bezingen in Natafelen. Daar hebben we zelfs een klein liedje over gemaakt ooit.
1: Het

Ja, tot 9 uur gaan we inderdaad door met natafelen. Varen we mee op het ritme van je avond. Het is even tijd voor een hitje. Ik ken deze roos niet. Volgens mij is die uit het niets in één keer uit de grond gestampt. Maar het is Malcolm Todd, het nummer heet Earrings. En het is een mega hit nu. Dus even luisteren.

0: Het is The Verve. Met op de vocale Richard Ashcroft. En dat nummer is Sonnet. Ik heb dit nummer eigenlijk dit jaar pas leren kennen. Het is al, ik weet niet precies hoe oud het is, maar het is al behoorlijk lang bestaat het, zeg maar. Maar ik moet zeggen, ik vind het echt een waanzinnig goed nummer. En het is echt iets wat ik veel geluisterd heb afgelopen jaar. Dus ja, ik vind het een topplaat, topplaat. Leuk, leuk. En we gaan nu naar een plaat wat ook wel een topplaat is, of niet eigenlijk. Daar valt flink over te twisten en er wordt ook flink over getwist. Dus daarover meer in, het is weer tijd voor een nieuwe.
1: Release me.
2: Let's get ready to rumble.
0: Nieuwe muziek ligt voor je klaar. Ja, het was nog geen week geleden dat de Strokes na ruim zes jaar met een nieuw album kwamen. A Reality Awaits heet het album. En het was. Ik keek er heel erg naar uit. Ik vind de Strokes een hele toffe band. Een Amerikaanse, wat is het? Een indie rock, garage rock band. Ze worden vaak in een adem genoemd met bands als de Arctic Monkeys. Maar leuk om te vermelden is dat de Arctic Monkeys geïnspireerd zijn door de Strokes. Dat zeggen ze zelf op sommige. En zelfs in muziek hier en daar benoemen ze dat. Dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Bij mij in elk geval wel. Want het is een band die vaak niet helemaal zich aan bepaalde richtlijnen houdt. Ongeschreven richtlijnen wel niet te verstaan. Ze doen vaak heel erg hun eigen ding. En ja, je kan wel stellen dat hebben ze nu weer gedaan met Reality Awaits. Oor noemt het onder andere een rare plaat met vooral heel veel autotune die het voor veel mensen moeilijk behapbaar maakt. En ja, dat is onder andere bij de Volkskrant niet goed in de smaak gevallen. Die geven de plaat namelijk 2 sterren. Maar ik heb het geluisterd en ik moet zeggen, ik kan niets anders zeggen dat ik het toch wel een klein beetje begrijp. Het is, ja, weet je, voor 1 nummer of 2 nummers dan denk je van oké, die autotune. En het is niet de autotune om het mooier te maken, zou je kunnen zeggen. Maar meer echt als een vervormer die gewoon een hoofdrol speelt eigenlijk. Omdat voor de sound is het puur. Het is bijna alsof je naar The Void, de andere band van de zanger van Strokes, of misschien wel Daft Punk een beetje luistert. Maar goed, ja, weet je, de echte garage rock liefhebbers die vinden het maar niks eigenlijk. En ik snap dat wel. En het is gewoon een lastige plaat. Dus ja, ik zou zeggen, luister hem lekker zelf en voor mezelf een oordeel. Want ik moet zeggen dat, ja, weet je, ik kan wel heel erg zeggen dat het wel of niet goed is. Maar uiteindelijk moet je dat natuurlijk zelf doen. Muziek is zo subjectief als je maar kan wensen eigenlijk. Ja? Dus als jij zegt van, hey Joris, leuk dat je zegt van dat het niet een heel geweldig album is. Maar ik vind het een geweldig album. Dan heb ik toch zoiets van, nou ja, weet je wat?
3: Fijn is dit, hè?
0: Ja, prima. Dat kan gewoon, weet je, smaken verschillen in elk geval. Maar ga vooral lekker zelf luisteren. En los van dat ik niet, wat ik al zeg, niet de allergrootste fan ben van de nieuwe plaat van de Strokes, vond ik dit nummer, de eerste single van mij die uitkwam van het album, toch heel erg lekker. Dus weet je, ik ga die gewoon lekker draaien. We gaan luisteren naar een nieuw, redelijk nieuw nummer van de Strokes van het nieuwe album Reality Awaits. Dit is Going Shopping. En luister vooral naar die autotune. Dan kan je zelf even kijken wat je ervan vindt. Aan het begin ligt het sowieso niet. Ik vind het een topplaat, de Strokes.

Ja, het is Aitana. Super Estrella. Om de exotische vibes een beetje hoog te houden. Ik moet zeggen, dat is niet... Dat is mij niet vreemd natuurlijk, maar ja, dat weet je al. Als je vaker naar Natafel luistert en als je nieuw bent, goedenavond. Heel, heel erg leuk dat je luistert. We zitten er lekker in vanavond. We zijn lekker muziek aan het pompen. Zo nu ook. Het is bijna 21:50. Dus we gaan het laatste al, of we zijn al flink het laatste half uur van de show ingegaan. Weet je, Natafel houden we van muziek. We houden ook van iets minder bekende muziek. Opkomende artiesten of grote artiesten die nooit super, super bekend zijn geworden. Maakt allemaal niet uit, want iedereen kan kwaliteit maken. En heb jij nou zo'n artiest of ben jij zo'n artiest? Dat is extra leuk natuurlijk. Kan je ons gewoon benaderen naar @natafel.radio op Instagram. Je kan ook @j.sirre, dat is mijn Instagram. Kan je ook benaderen, even een DM'tje sturen als je verzoekje hebt. Of je belt natuurlijk naar 0172

0: 5153, dat is het nummer van Studio Alphen. En vorige week had iemand geappt en toen kreeg ik op een gegeven moment een bericht van... hey, ik heb geappt, maar het komt niet binnen. Nee, je moet echt even bellen. Dat appen, ik heb geen idee waar dat dan binnenkomt, maar goed, maakt niet uit. Dus gewoon even bellen naar Studio Alphen. En dan kan je leuke, iets minder bekende muziek horen, zoals dit. Dit is gewoon een waanzinnig, ik ken het van Kevin. Het is, ja, het is gewoon heel erg goed.
1: Bij natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
0: Prachtige muziek van een Nederlands opkomende artiest. Het is Bevrijd Me. En de artiest is Elias Mazian.

Ja, ik kan soms echt niet geloven dat dit niet bekender is. Elias Mazian, het bevrijdt me. Wat een heerlijke plaat. Het is een beetje synthpop. Het is rustig, ontspannend. Het is vertederend. Heeft ook wel zo'n randje eigenlijk. Dat kan allemaal. En ik vind het gewoon genieten eigenlijk. Wat een heerlijke plaat. Zeg zo rond 9:15 op deze donderdagavond 30 juli 2026. Heel erg leuk als je luistert. Als je net luistert, welkom. Als je al lang aan het luisteren bent, want het kan. Het is al bijna 2 uur bezig. We gaan richting de 2 uur. Leuk dat je er nog steeds bent in elk geval. Mijn naam is Joris en tot 9 uur maak ik vanavond natafelen hier op Studio Alphen. En in de tussentijd wordt er gevoetbald in Amsterdam. Ajax komt echt precies nu net op 1-1 tegen Vojvodina uit Servië. Goed, dat heb ik met een schijn nog mee aan het meekijken. Want dat is leuk. Ik ben namelijk alleen hier bij natafelen. Normaal gesproken maak ik...

Met Kevin. Kevin is op vakantie, maar Kevin is er waarschijnlijk komend half jaar niet omwille van een stage die gaat lopen. Moet ook gebeuren, is belangrijk. Dus je hebt het komend half jaar met mij te doen. Ik zal ongetwijfeld hier en daar wat gasten uitnodigen, want dat vind ik wel leuk. Ik hou wel van een beetje die dynamiek. Maar zo in mijn eentje is het ook wel top eigenlijk, want ik kan gewoon lekker helemaal losgaan met muziek waar ik van hou en die jij hopelijk ook leuk vindt. En we hebben net Elias Mazian geluisterd met Bevrijven en dat is een soort moderne synthpop. Maar je hebt dus ook best wel oude synthpop. En dit is toch wel een revolutionair nummer geweest in de synthpop eigenlijk. Misschien ken je dit, 1983, Joy Division valt uit elkaar na het overlijden van zanger Ian Curtis. Maar eigenlijk vallen ze ook niet heel erg uit elkaar. Want in de tussentijd, ze maken een doorstart. Er komt een toetsenist bij onder andere, een paar andere leden en ze beginnen New Order. En hoewel New Order niet echt zo groot is geworden als Joy Division of zo invloedrijk, zijn ze toch zeker invloedrijk geweest met dit nummer. Het is Blue Monday van New Order.

Het is Stained. It's been a while. Dit nummer, dat ademt echt gewoon begin 2000, eind jaren 90. En dat klopt ook, het is namelijk uit 2001. Dat is mijn geboortejaar, leuk om te benoemen. Wat een plaatje zeg, lekker. Een beetje dampen. Het is misschien wel tijd om voor iets zoets. Je moet helaas meedelen, volgens mij is Feline afwezig vandaag. Ik zie er niet. Ik hoor er ook niet. Er is hier niemand eigenlijk in mijn studio halve. Dus wellicht niet haar programma deze keer. Maar wellicht binnenkort weer. In elk geval gaan we na tafelen bijna afsluiten. Maar niet getreurd, want we hebben nog even een zoete toegift.

De eerste uitzending zonder Kevin. Nou, dat is ook niet helemaal waar. We hebben er zat gehad dat we niet samen waren. Maar het was vandaag de eerste nadat Kevin er vorige week wel was. En waarschijnlijk de eerste in misschien wel een half jaar zonder Kevin. Dus dat me niet getreurd. Ik hou de moed erin. We gaan er een mooi half jaar van maken. Je gaat wat karakteristieke eigenschappen van mij uitvergroot krijgen. Je krijgt ze natuurlijk altijd een beetje in de show. Maar het wordt nu echt een dolle boel in elk geval. En ja, ik vind het gewoon heerlijk om muziek te draaien. Muziek te etaleren. En dit is een van de beste singer-songwriters. Vrouwelijke singer-songwriters die ik ken in elk geval. In de jaren 80 maakte ze furore met haar enigszins simplistische, maar wel hele mooie, ontroerende en sterke, strijdlustige muziek in elk geval. En daarmee inspireerde ze velen. En ik weet dat mijn vader onder andere heel erg fan is van deze artiest. En dan met name ook dit nummer. En ik vind hem ook altijd mooi. Het is een nummer wat licht geeft in donkere tijd. Dus dan gaan we zo naar luisteren naar Tracy Chapman. Daarvoor wil ik zeggen, @natafel.radio op Instagram. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Dan ben ik er weer, misschien met een gast, misschien alleen. We zien het wel, maar het wordt sowieso weer een heerlijk avondje muziek draaien. En nu gaan we luisteren naar, wat ik zei, Tracy Chapman. Talking about a revolution. Tot volgende week.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
9: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
8: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu,
7: Natafelen.
10: Wij zijn erbij.
7: Studio Alphen.

0: Radiohead en You van het eerste album Pablo Honey. De allereerste plaat ook tussen de duimen zou je kunnen zeggen. Dit was de allereerste.
1: Ja, dit voelt echt als een begin en dat is het ook. Want het is het begin van 2 uur van na tafel tot 9. Schuiven we gewoon bij je aan.
0: Ongevraagd weliswaar.
1: Ongevraagd zeker. Vaar mee op het rit van je avond op deze donderdag 28 augustus.
0: Ja, inderdaad. Even heel veel fijne muziek nog wat je te wachten staat. En natuurlijk de cultuuragenda. Ook die komt er gewoon weer aan, ja. Zoals je van ons gewend bent. Maar eerst gaan we terug naar een voetbalhoogtepunt. Een jaar waarin eigenlijk ik voor het eerst echt heel bewust een WK meemaakte.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik kan me 2010 goed herinneren, maar op detailniveau een stuk minder dan dit WK in elk geval.
0: Laat ik het zo zeggen, dit was het eerste WK waarbij ik echt dacht, oh ja, ik ben voor dat land en die spelers spelen er. En wat is dan de tegenstander? Dat je gewoon bewust was van wat het allemaal inhield.
1: Ja, en het was natuurlijk ook echt wel een mooi WK. Het was in Brazilië, een land dat voetbal ademt. Uiteindelijk won Brazilië niet het WK.
0: Nee, maar Nederland wel van...

0: Tonight.
1: Eetje. Oh, oh, oh, 2011 alweer. Ik weet nog, dit was echt een ding, hoor. Dit nummer.
0: Ja,
1: dit was echt...
0: Ja,
1: ja.
0: De
1: cultuuragenda.

0: De cultuuragenda. Wat gaan we doen dit weekend in Alphen of in omstreken? Dat kan natuurlijk ook van. We gaan alle kanten op. Denk aan leuke uitstapjes, dat soort dingen. En Kevin, het wordt een interessant weekend.
1: Oh?
0: Nee, ik ga zaterdag. Ga ik niet heel erg laat mijn bed uit. Want ik moet een beetje op tijd om 10 uur.
1: Waar moet jij op tijd zijn dan?
0: Dan moet ik even zwaaien. Dag hoor, dag Alex. Jeetje, wat werkt die jongen veel over. Ik bedoel dat hij na 18 nog zit. Maar goed, in elk geval zaterdag 30 augustus is hij dus... morgen moet ik naar Boskoop. Naar de Snijderwijklaan. Dus dat is in de buurt van Snijderwijk. Station Snijderwijk, als je heen wil. En dat is mooi, daar heb je namelijk ontdekt de natuurapotheek. Want planten zijn niet alleen mooi in geur en kleur. Maar ook zijn de grondleggers van de medicijnen die wij nu gebruiken. En vanuit de oudheid werden er al verschillende planten gebruikt om een beetje pijn te verzachten en wonden en kwalen te genezen. Maar we zijn ze een beetje uit oog verloren. Dus er is eigenlijk een soort cursus. En dan worden we gewoon worden we bijgespijkerd op het gebied van planten en wat die allemaal toe kunnen voegen. Nou, Kevin, dat vind ik flauw. Het is hartstikke belangrijk. Je kan je aanmelden bij jannie@countrygazette.nl. En dat moet je wel echt even doen, want het is best wel druk.
1: Jeetje, wat spannend zeg.
0: Nou, wat ga jij doen dan?
1: Nou, ik ga naar een heel leuke kunstvoorstelling of tentoonstelling. Kunst op het tuinpad tegenover plantentuin Esveld, Reineveld, Boskoop ook. Dat is ook zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends al.
0: Nee joh.
1: Allerlei activiteiten
0: van samen
1: kunst
0: reizen.
1: Bewonderen. Een inspirerende wandeling door een Japanse tuin. Of je kunt ook stappen in een elektrisch aangedreven boot om de achterkant van de beroemde kwekerijen van Boskoop te zien. Ja, ervaar de rust in elke tuin of vanaf het water voor een optimale rustbeleving. Ja, in vrij aangelegde tuinen kun je laten inspireren door de verhalen van de tuinbezitter. Dus allemaal mensen die druk zijn met tuinen en zo. Ja, en kijk en luister dus hoe je je eigen tuin zo kan inrichten dat daar een waar paradijs ontstaat. Want elke tuin heeft een eigen leven. Het samenspel van mens en natuur zorgt voor het creëren van je eigen Hof van Eden waar je heerlijk in tot rust kan komen. En dat ga ik allemaal ontdekken zaterdag van 10 tot 4. Bij Reineveld, Plantuin, Esveld in Boskoop.
0: Dus ja, mooi.
1: Dat wordt waanzinnig.
0: En als je goed kijkt, dan zie je misschien, terwijl jij daar gewoon een beetje aan het rondlopen bent van 10 tot 4, zie je de eerste 2 uurtjes mij ook een beetje rondsnuffelen daar.
1: Oh ja. Oh, nou dat klinkt als 1 en 0 gezelligheid.

0: waar je naar luistert. Richting 8:30 gaan we alweer.
1: Ja, echt ongekend. Wat vliegt de tijd inderdaad.
0: Ja, dat is altijd. Dat is vrij bizar. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Straks kan ik je alvast gerust en teleurstellen. Hebben we niemand aan de telefoon?
1: Nee, ja. Het komt er gewoon even niet van deze week.
0: Nee, en dat moet ook zeggen dat we vaste gasten zijn allemaal op vakantie. Net weg, moeilijk. Net zoals onze taalbond dat ook eerder was.
1: Ja, nee, daarom inderdaad. Het is gewoon een beetje een periode. Maar hey, zometeen 1 september, dan gaat alles weer veranderen. Dan begint het leven weer. Dan starten we weer normaal op. En dan is er een einde aan deze roerige periode.
0: Ja, inderdaad. Een enorme roerige periode. Ja, daar kun je wel van spreken, inderdaad. Fijn dat je het zo verwoordt. Maar dat neemt niet weg dat het alsnog gewoon een grote cacophonie is aan fijne muziek. En dan beetje erbij. Dat is ook gewoon wat natafel inhoud, denk ik, ongeveer. Want het is gewoon een...
2: Goeiesmorgen.
0: Fijn programma natuurlijk om naar te luisteren op je donderdagavond.
1: Ja, zeker. Ja. Goeiesmorgen, inderdaad.
0: Ja, precies. Zometeen krijg je van ons de nieuwste van Parcels. Een band waar wij fan van zijn. Zelfs in september naartoe gaan naar het concert. Want ze komen met een nieuw album. En de laatste single krijg je even mee. Maar eerst is het meezingen geblazen met onze grote vrienden van de show. Dat durf ik toch wel te zeggen. Het is Journey op je radio.

0: Ja.
1: Ja, deze is leuk om te doen met karaoke, maar hij is ook wel lastig, want die gozer van een stem, joh.
0: Ja, daar kom je helemaal niet bij, hè?
1: Nee, daar kom ik helemaal niet
0: zo
1: bij.
0: Zo lang jij mij helemaal niet.
1: Nee.
0: Dus nee, dat wordt een uitdaging op zich.
1: Nee, daar ga ik mijn stembanden toch echt even mee flink door de mangel halen, zeg maar.
0: Ja, precies. Nee, dat moet je niet willen. Goed.
1: Nee, dat wil ik
0: wel. Wel even meezingen, geblazen zo.
1: Nou, en hoe?
0: Deze donderdagavond. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Ja, ik zei het al even, Parcels. Een Australische band met heel veel fijne, ja, hoe zeg je dat? Hele relaxte muziek.
1: Ja, zeker. Maar ook wel van nature heel erg een beetje funk, disco, soul. Dat zijn een beetje de drie woorden die je eraan kan plakken. Zijn ook wel gaan experimenteren met elektronica, maar dan weer wel, dan weer niet. Een beetje vaag. En dan was ik ook uit Australië, Byron Bay. En zijn voor mij in 2017 aan mijn hoofd met z'n vijven als bandje. Begin een bandje, geëmigreerd naar Berlijn om daar een muzikaal imperium op te bouwen. En ondertussen veroveren ze steeds meer van Europa. En hun tweede album komt uit.
0: Precies. En bij een tweede album hoort dus ook een tour.
1: Die tour
0: leidt ze ook onder andere langs de Ziggo Dome in Nederland. En dat is best wel groot. Ik weet eigenlijk niet, even tussendoor. Misschien wel een beetje te groot voor ze, hè?
1: Ja, dat vind ik wel. Want ik heb ze in de AFAS gezien 2 jaar geleden. Of 2, 3 jaar geleden al bijna. Ja. En dat was wel vol. Maar toch, het is niet een band met bizar veel luisteraars.
0: Nee, precies.
1: Maar zo te zeggen. Ze zijn een beetje niche.
0: Nee, dus dat valt dan wel een beetje tegen. Maar goed, de Ziggo Dome, daar staan ze dus in september. Daar zijn wij dan ook. We zullen er uitgebreid verslag van doen. Maar in aanloop naar dat tweede album moet er dus ook muziek uitgebracht worden. En wel, wat voor muzikale weg zijn ze ingeslagen, als we dat even moeten verwoorden?
1: Ik vind het iets rustiger dan wat ze eerst deden. Iets minder dansbaar. Eigenlijk iets minder creatief. Maar wellicht dat ze toch iets meer echt even een goede hit willen scoren.
0: En dat het iets toegankelijker is daarvoor.
1: Ja, dat wel. Maar stom genoeg, ik vind het wel dat het iets de kracht van de band een klein beetje weghaalt.
0: Ja, wat ze wel hebben gedaan is tegenwoordig alle titels volledig aan elkaar schrijven.
1: Ja, dat doen ze al daar zijn ze vies van.
0: En dan is in dit geval de titel Summer in Love.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt. Dichter bij het lokale nieuws. Dichter bij cultuur. En dichter bij de sportvelden.
1: Studio A.

0: En ergens rond die coronaperiode, de tweede deel van die periode, braken ze weer opnieuw een soort van door.
1: Ja, dat is toch grappig inderdaad. Want je hebt weinig bandjes in het circuit, maar dit is er eentje.
0: Ja, precies. Ja. Hey, het is een, het is een week waarin er eigenlijk al nu een aantal weken houdt het nieuws zich vooral heel erg bezig met femicide. En dat is echt een heel heftig onderwerp.
2: Ja.
0: En ik heb er lang over nagedacht. Moet je daar nou iets over zeggen? Of moet je daar iets mee doen? Behalve het afkeuren en dat ook met, denk ik, vrienden bespreken, toch?
2: Want
0: dat,
2: absoluut,
0: dat
2: inderdaad.
0: Dat is ook belangrijk.
2: Ja. Hey, ik denk wel goed dat het belangrijk is dat het besproken wordt, inderdaad. En aan de andere kant hebben we ook weer heb ik ook zoiets van, ja, het waarom moet je er überhaupt over praten in de zin van, het is gewoon verschrikkelijk. En als je dat niet vindt, dan...
0: Ja, vanzelfsprekend.
2: Ja, het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen dat verschrikkelijk vindt, toch? Ja, ja, precies.
0: Ja, en nou ook het verhaal bijvoorbeeld van 17-jarige Lisa.
2: Ja.
0: En er zijn heel veel verhalen. Helaas bijna elke week wel iemand in Nederland die om femicide, dus dat een geval van femicide, dus dat een vrouw om het zijn van een vrouw wordt vermoord. En dat is zo erg, maar muziek is altijd een manier om iets op een andere manier te bekijken. Ontroerd te raken of troost uitspreken. Te vinden. Precies, dingen uitspreken. En zo heeft Vrouwtje dat ook gedaan. Al best wel een aantal jaar geleden heeft zij een liedje geschreven en daarin probeerde ze zich te verplaatsen in een man die zoiets doet. Dus die 's avonds, 's nachts een vrouw lastig valt. Want, en hoe gek dat misschien ook klinkt, er zit altijd een verhaal achter een gebeurtenis.
2: Nee, dat is waar inderdaad, ja.
0: En zij probeerde zich daarin te verplaatsen. En zij schreef het liedje Een man die nooit meer huilt. En ik denk dat dat actueler is dan ooit. En dat wilde ik graag aan je laten horen. Dus luister goed naar de tekst. Ik ben

0: guitar for Sia. And clap your hands. Ja, waanzinnig.
1: Oh ja, wat goed, wat goed.
2: In de spotlight.
0: Tijd voor live muziek. Live muziek omdat dat altijd iets extra's heeft. Er gebeurt iets op het podium, in het publiek. Bijzondere creativiteit of een fijne wisselwerking tussen alles en iedereen. Altijd heeft live muziek iets extra's. En vandaag?
2: Ja, vandaag kiezen we eventjes een beetje een klassiekertje uit. Van een hele klassieke band, kan ik ook wel zeggen. Echt een beetje iets wat de western rock symboliseert. En ik wilde eigenlijk hierbij stilstaan, omdat vorige week is er iemand overleden. Iemand die misschien niet iedereen kent, maar ik ben er nogal... Ik was er nogal druk mee. Brent Hinds, gitarist van de band. Voormalig gitarist van de band Mastodon. Dat is een Amerikaanse metalband uit Atlanta. Was toevallig begin dit jaar uit de band gestapt. En is tragisch overleden aan een motorongeluk vorige week. En deze man heeft eigenlijk iets gedaan wat sommige mensen die net even speciaal, echt even speciaal zijn doen. Namelijk bruggen bouwen. Bruggen tussen genres. Zowel tussen de western rock als tussen hardere metal muziek en dat soort dingen. En het was echt een unieke persoonlijkheid, een unieke muzikant. En Mastodon draaien hier, dat daar zit niemand op te wachten. Maar ik wilde toch even een klein eerbetoon aan hem doen. En ja, dat kan eigenlijk bijna niet beter dan met de Eagles.
0: En waarom met de Eagles?
2: Nou ja, als we het over western rock hebben en de sound waar hij eigenlijk voor stond, ook in zijn vrije tijd voornamelijk, dan is dit toch wel echt iets wat erbij past.
0: Oké. Okay. Ja, we gaan luisteren naar Lion Eyes live 1977.
2: Ja,
0: hè?
2: Capital Center, als het goed is.
0: Ja, nou, dat is waanzinnig, waanzinnig. The Eagles.
3: Here's a song that was on one of these nights. Ready? One, two...

Eagles and Lying Eyes. Ontzettend live in de spotlights. Ja, oh ja. Nou, Joris, ja, die moest alvast naar huis, helaas. Dus ik doe het allerlaatste gedeelte doe ik van deze show even in mijn eentje. Ja, sorry, ik ben...

dit was het alweer voor de natafelen van donderdag 28 augustus. Het is altijd gek, het vliegt voorbij. Bedankt voor het luisteren. Goed dat je erbij was. Ik hoop dat we je weer met heel wat fijne muziek hebben kunnen verblijden. En kunnen ontroeren. Mee aan het denken hebben kunnen zetten. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ja, dan begint dus het officiële, ja, dus, het is misschien een beetje gek om te zeggen, het radioseizoen. Dus dan hebben we gewoon weer al onze vaste gasten die stand-by staan. De Bond voor Nederlandse Taal, die weer ready is voor een palindroog. En alles wat erbij hoort. Dus nee, dat komt helemaal goed. Gaan wij nog even genieten van onze vrije dagen dit weekend. Ik moet zeggen, als je nog even moet werken morgen en of misschien maar ook dit weekend, heel veel succes. Ga ervoor. Maak er wat van. En zorg dat je een beetje jezelf ook rekening daarmee houdt en niet jezelf voorbij loopt. Nou, voor nu, fijne avond. Geniet ervan. Ik wilde je nog even langzaam richting bed laten trappelen met een heel fijn, beetje jazzy nummer. Voor het eerst denk ik in tijden weer in natafelen een plaat waar niet in wordt gezongen, maar alleen wordt in genoten van alles wat de meest fantastische instrumenten samen met fantastische muzikanten kunnen doen. Namelijk de Dave Brubeck Quartet en Take 5. Fijne avond.

0: Doei.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf.

0: In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
0: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
0: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle.

0: Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
2: Dame tu mano! Y venga conmigo!

0: van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Yeah.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slag.